0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde toen hij met een steekwapen op agenten afrende in Spandau. Bij de aanslag van zaterdag vielen 1 dode en 29 gewonden. Een bestuurder reed tijdens de Pride met een bestelbusje in de menigte. Daarna zou hij mensen hebben aangevallen met een steekwapen. De politie onderzoekt nog of de 21-jarige verdachte alleen handelde. 4 gemaskerde mannen hebben een pokertoernooi overvallen in Wevelgem in West-Vlaanderen. Ze vielen een bar binnen waar het pokertoernooi aan de gang was. Ze bedreigden de eigenaar en de spelers en gingen er vandoor met de prijzenpot. Het zou gaan om zo'n 30.000 euro. En Mathieu van der Poel heeft de slotrit van de Tour de France gewonnen. De Nederlander bleef nipt voor op het peloton en haalde het voor ploegmaat Jasper Philipsen. Eindoverwinnaar van deze ronde is Tadej Pogačar. Hij wint voor de 5e keer de Tour en evenaart zo het record. Remco Evenepoel eindigt als 2e in het eindklassement. Richard Carapaz pakt de bolletjestrui. De groene trui is voor Mats Petersen. En in het tennis heeft Alexander Bloks naast zijn eerste ATP-titel gegrepen. De Belg verloor de finale van het toernooi in Estoril van de Fransman Luca Van Asse. Het werd een spannende wedstrijd over 3 sets. Van Asse won met 6-4, 4-6 en 7-5. De dag begint met wolken en kans op een buitje. Later droog met opklaringen. Het kan tot 23 graden worden. Morgen volop zon, dan is tot 30 graden mogelijk.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Wat zijn de voordelen bij Wasso-Matic?
4: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
3: Is goed. Wasso-Matic, het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-Matic.
4: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine. Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
2: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
1: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
2: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
1: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
0: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijk.

0: voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Sint-Niklaas op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 7 uur.
4: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde toen hij met een steekwapen op agenten afrende in Spandau. Bij de aanslag van zaterdag vielen 1 dode en 29 gewonden. Een bestuurder reed tijdens de Pride met een bestelbusje in de menigte. Daarna zou hij mensen hebben aangevallen met een steekwapen. De politie onderzoekt nog of de 21-jarige verdachte alleen handelde. 4 gemaskerde mannen hebben een pokertoernooi overvallen in Wevelgem in West-Vlaanderen. Ze vielen een bar binnen waar het pokertoernooi aan de gang was. Ze bedreigden de eigenaar en de spelers en gingen er vandoor met de prijzenpot. Het zou gaan om zo'n 30.000 euro. En Mathieu van der Poel heeft de slotrit van de Tour de France gewonnen. De Nederlander bleef nipt voor op het peloton en haalde het voor ploegmaat Jasper Philipsen. Eindoverwinnaar van deze ronde is Tadej Pogačar. Hij wint voor de 5e keer de Tour en evenaart zo het record. Remco Evenepoel eindigt als 2e in het eindklassement. Richard Carapaz pakt de bolletjestrui. De groene trui is voor Mats Petersen. En in het tennis heeft Alexander Bloks naast zijn eerste ATP-titel gegrepen. De Belg verloor de finale van het toernooi in Estoril van de Fransman Luca Van Assen. Het werd een spannende wedstrijd over 3 sets. Van Assen won met 6-4, 4-6 en 7-5. De dag begint met wolken en kans op een buitje. Later droog met opklaringen. Het kan tot 23 graden worden. Morgen volop zon, dan is tot 30 graden mogelijk.
6: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

fijn weekend gehad. Ik hoop van wel. En klaar voor de nieuwe week te starten? Dat hoop ik ook. En liefst met RBS op de achtergrond. Hele goede morgen. Maandag 27 juli zijn we. Het is iets na 7 uur. Ik hoop dat je klaar voor bent. Ik ben er in elk geval klaar voor. Tot en met 9 uur. Hits en Classics. Allemaal voor jou. Van harte welkom in de ochtendshow.

kwamen deze ochtendshow binnen met Greyhound, gevolgd door Barbara Streisand. En net kon je luisteren naar Alala Dante met The Life of the Party. Straks een duet tussen Queen en David Bowie met Under Pressure. Komt er straks aan voor jou naar deze. Dat is ook een duet. Christina Aguilera samen met Ricky Martin en Nobody Wants to Be Lonely.

Hier is de RBS Ochtendshow. RBS, your feel-good station.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

vakantievibes dankzij Baby Rexha en Faithless met New Religion. En over vakantie gesproken, misschien ben jij er nu volop van aan het genieten. Misschien heb je de vakantie al achter de rug of moest ze nog komen. In elk geval, ik hoop dat je van geniet, van genoten hebt en zult van genieten. Dit is Pink, Beautiful Trauma.

0: fan van stampen op de fiets?
1: Ze is wereldkampioen, world champion 2023.
0: Of ben je zelf een stamper? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

Breeding Room, Sarah featuring Vanna was te zijn. Dus 27 juli, het is een volle bak zomer. We hebben gisteren al een beetje kunnen genieten van wat regen. En vandaag zou dat weer het geval kunnen zijn. Zeker alvast in de eerste helft van de dag. Want de maandag vandaag, die start half tot zwaar bewolkt. Met over het noordoosten nog kans op enkele buien. En in de loop van de dag verschijnen er meer opklaringen vanaf het westen. En aan zee. En het wordt deze middag zelfs zonnig. Ja, de zon gaat weer zijn hoor. Maximaal zo 22 graden vandaag. Hier is Pop in Wonderland.

0: wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio? Dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050. Of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
1: Bike Parts, Lokerebaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bike Parts, we make you ride.
3: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
4: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
5: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
4: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
5: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
3: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
6: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werken.

Ze hebben een nieuwe single klaar. En die nieuwe single die kan je vanavond al horen in Sidetrack. Hier bij RBS tussen 8 en 10. Maar wij draaiden nog een hit van 26 jaar geleden. Je hoorde U2 met Beautiful Day. Laat ons hopen dat het een hele mooie dag wordt voor jou. Hier is Autobahn. We gaan terug naar 1980. D-I-S-C-O. Dat stond gewoon voor disco. En dat was het ook.

Feel. Roxy Dekker met Sugar Daddy. Ik heb hier nog twee platen klaarstaan tegen het nieuws van 8 uur. Dat is eentje van Eric Clapton, Tears in Heaven. En deze Depeche Mode met People Are People. Na het nieuws ben ik er terug met de tweede leg van de ochtendshow. Tot zo, tot aan de andere kant van het nieuws.

0: Express.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Dendermonde.
1: Op 103.9 FM.
0: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
0: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
0: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
0: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 8 uur.
3: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde toen hij met een steekwapen op agenten afrende in Spandau. Bij de aanslag van zaterdag vielen 1 dode en 29 gewonden. Een bestuurder reed tijdens de Pride met een bestelbusje in de menigte. Daarna zou hij mensen hebben aangevallen met een steekwapen. De politie onderzoekt nog of de 21-jarige verdachte alleen handelde. 4 gemaskerde mannen hebben een pokertoernooi overvallen in Wevelgem in West-Vlaanderen. Ze vielen een bar binnen waar het pokertoernooi aan de gang was. Ze bedreigden de eigenaar en de spelers en gingen er vandoor met de prijzenpot. Het zou gaan om zo'n 30.000 euro. En Mathieu van der Poel heeft de slotrit van de Tour de France gewonnen. De Nederlander bleef nipt voor op het peloton en haalde het voor ploegmaat Jasper Philipsen. Eindoverwinnaar van deze ronde is Tadej Pogačar. Hij wint voor de 5e keer de Tour en evenaart zo het record. Remco Evenepoel eindigt als 2e in het eindklassement. Richard Carapaz pakt de bolletjestrui. De groene trui is voor Mats Petersen. En in het tennis heeft Alexander Bloks naast zijn eerste ATP-titel gegrepen. De Belg verloor de finale van het toernooi in Estoril van de Fransman Luca Van Asse. Het werd een spannende wedstrijd over 3 sets. Van Asse won met 6-4, 4-6 en 7-5. De dag begint met wolken en kans op een buitje. Later droog met opklaringen. Het kan tot 23 graden worden. Morgen volop zon, dan is tot 30 graden mogelijk.
0: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
5: Wat zijn de voordelen bij Wasso-Matic?
6: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
5: Is goed. Wasso-Matic, het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-Matic.
6: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

voilà, zie, het nieuws hebben we al achter de kiezen. Misschien ook wel een lekkere koffie of twee. Dus dit wil zeggen, klaar om de dag te beginnen. Maandag 27 juli zijn we iets na 8 uur. Je hoort de Hot Chocolate, So You Win Again. Van harte welkom in de ochtendshow.

74, 75 was een grote hit in 94. De Canals hoorde je en daarvoor Samantha Fox met Nothing's Gonna Stop Me Now. Straks Belle Perez met Honey Bee. Ik heb hier ook nog Scooter klaarstaan voor jou. En deze, die sloten vorig jaar de Lokerse feesten af. Hier is Clouseau.

0: Open Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
1: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
0: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
2: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
3: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
2: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
3: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
2: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
3: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
2: Alle info via Autocenter LDS.be.
3: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
2: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

Ja, we zitten halverwege de grote vakantie en ik kan me wel een beetje voorstellen als je kleine mannen hebt, dat je je soms afvraagt, ja, wat moet ik er nu mee gaan aanvangen? Wel, in de Sint-Gilles-Vaas start vandaag het kleutersportkamp Circus Parade in sporthal De Gavers. De openingsuren zijn van 9 uur tot 16 uur en de kleuters kunnen er een ganse week genieten en leuke dingen leren, zoals circusspelletjes en enorm veel bewegen. Dus dat is ook allemaal goed, hè? Hier is Alec Benjamin.

Misschien heb je ook al tickets voor 8 augustus op de Lokerse Festival. Dan ben je bij de goeie om live te gaan genieten van Lenny Kravitz. Want het concert is hopeloos uitverkocht. Je hoorde hem nog met Are You Gonna Go My Way? Straks onze radioclassieker Neil Diamond, Beautiful Noise. Maar eerst een beetje belpop uit de jaren 80. Hier is Scooter and You.

0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest, maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
0: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
0: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
0: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijk.

0: Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rolkrans met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Misviering is er om 9 uur. En de Flying Doctors zijn er ook vandaag om 10 uur en 5 voor 5. Het tweede seizoen van Borgen is er om 10 voor 11. En de Sterrenwensochtend is er om 5 voor 12. Clips à la carte zomer zijn er om 5 over 12. En André Rieu op zijn best is er om 5 voor half 1. De Zandmuze is er om 10 over 1. En Yesterday met Johan Persijn is er om 5 voor half 2. Jeroen en Benjamin is er om 2 uur. En Marriott Zomerts is er om 3 uur. Gaston en Leo 2.0 is er om 5 over 4. En Sterrenwensenavond is er om 17:15. De Dingen des Levens met aflevering 14.284 is er om 17:50. En Mooi en Bedogenloos met aflevering 9.493 is er om 18:55. Kroatië is er vanavond om 18:55. En Breedbeeld Close-up 2025 is er om 19:50 vanavond.
2: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

Tom McKitten met Whole Again. In 1996 dacht Barbara Streisand, ik ga even aan Bryan Adams vragen of hij niet samen met mij een hele mooie song wil maken. Zo eentje dat jaren nadien nog altijd blijft hangen. En het is haar gelukt. Hier zijn ze samen. Barbara Streisand en Bryan Adams.

ja, misschien zal het niet meer romantischer worden dan nu. Je hoorde Barbra Streisand en Bryan Adams met I Finally Found Someone. Ik ga plaatsmaken voor de collega's. Straks is het tijd voor regionaal nieuws met Guy de Prater. En daarna komt er nog heel veel fijne muziek met heel veel fijne mensen eraan hier bij RBS. Blijf dus bij ons tot vanavond in Sidetrack of tot morgen 7 uur. Hier is nog Katy Perry.

0: NOS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Berlare.
1: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 9 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
5: DDS roept verenigingen en initiatiefnemers op om deel te nemen aan de nieuwe projectoproep van Streekfonds Oost-Vlaanderen. Wie de jury overtuigt met een warm en duurzaam project, kan een geldinzamelactie opzetten. Voor elke ingezamelde euro legt het streekfonds nog eens 1 euro bij. Zo kan een project tot 12.000 euro steun krijgen. Kandidaturen kunnen nog tot 12 november worden ingediend. Wie hulp nodig heeft bij de aanvraag, kan deelnemen aan een digitaal infomoment in september of oktober. Vorig jaar kregen zo 6 projecten uit de regio al steun. In Aalst start in september een studie naar de heraanleg van de Haring, het drukste en gevaarlijkste kruispunt van de stad. De stad en het agentschap Wegen en Verkeer bekijken verschillende scenario's, van een nieuwe inrichting tot bruggen of een tunnel. Eind volgend jaar moet een eerste projectnota klaar zijn, maar daarna volgen nog technische studies en moet Vlaanderen budget vrijmaken. Een echte startdatum voor de werken is er dus nog niet. In Gent is zaterdagnamiddag een zinkgat ontstaan in de Jans-Frans-Willemstraat vlakbij de Overpoortstraat. De politie kreeg een melding van het incident. Technische ploegen werden opgeroepen om de situatie te beoordelen en de nodige maatregelen te nemen. Wie in de buurt moet zijn, houdt best rekening met mogelijke hinder en volgt de signalisatie ter plaatse. Een peuter van ongeveer 3 jaar is zaterdagmiddag gereanimeerd in recreatiedomein De Blaarmeerse in Gent, nadat hij in de Krekenplas in de problemen was geraakt. Redders merkten de situatie snel op en begonnen meteen met de reanimatie. Ook een arts die toevallig aanwezig was, hielp mee. Toen de ambulance aankwam, was het kindje opnieuw bij bewustzijn en aan het huilen. Het werd uit voorzorg met extra zuurstof naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de uitbater kon dankzij het snelle optreden van de redders erger worden voorkomen. Zo, dit was een greep uit het regionieuws voor vandaag.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
6: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Als de zomer weer voorbij zal zijn en de natuur zich klaarmaakt om in herfstmodus te gaan, kan je een nazomerwandeling maken in de Daknaamse Meersen. Deze begeleide wandeling met ervaren gids trekt door dit gebied naar al dat moois. Deze gaat door op zondag 6 september van 2 uur tot 5 uur. Afspraak is aan het Kerkplein in Daknaamdorp 16. Wil je meer info, dan kan je mailen naar paul_during@skynet.be of bellen naar 0478 27 93 05.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: dokter. Ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Aalst, op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel, Sijs Bruggeman, ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout, van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde en de prachtige keuze in onze showroom, Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 10 uur.
1: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: Na dagenlang blussen is de grote bosbrand in de regio rond de Spaanse hoofdstad Madrid onder controle. Dat zeggen Spaanse media. Het vuur woedt nog altijd, maar rukt niet verder op. De Spaanse regering gaat maatregelen nemen om de klimaatverandering de baas te kunnen, zegt de Spaanse premier Sánchez.
5: Tenemos que trasladarlo, materializarlo en un gran pacto de Estado frente a la emergencia climática.
4: In totaal is 50.000 hectare natuurgebied verwoest. Het is daarmee de zwaarste natuurbrand in de recente geschiedenis van het land. De Franse president Macron roept vandaag de nationale crisiscel bijeen over de bosbranden in de departementen Gironde en Landen. Sinds woensdag is in de Gironde bij Bordeaux al 42.000 hectare natuurgebied in de as gelegd. Dat is 4 keer de oppervlakte van Parijs. 240 huizen zijn vernield. Zo'n 220.000 mensen moesten huis verlaten en zeker 84 brandweermensen raakten gewond bij de bluswerken. Het vuur is intussen genaderd tot op 15 kilometer van Bordeaux. De luchthaven heeft uit voorzorg zijn hotelzone ontruimd. In Berlijn is de Brandenburger-Tor gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Een eerbetoon aan de slachtoffers van de aanslag op de Pride. Een bestelbus reed zaterdagavond in op de deelnemers van het evenement. 1 vrouw kwam erbij om het leven, 29 anderen raakten gewond. De dader van 21 is gisteravond doodgeschoten nadat hij politieagenten had benaderd met een steekwapen. Volgens de autoriteiten had hij sympathieën voor terreurbeweging IS. Een Oekraïense luchtaanval op de Russische stad Rostov aan de Don heeft afgelopen nacht aan 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, 2 van hen zijn in levensgevaar. Op meerdere plaatsen brak brand uit door vallende brokstukken van drones. In Belgorod raakten 12 mensen gewond bij een aanval. In het noorden van Oekraïne zijn dan weer 2 doden gevallen bij een Russische aanval op een supermarkt, op zo'n 115 kilometer van de hoofdstad Kiev. 1 van de slachtoffers is een kind van 10. Een 20-tal mensen raakten gewond. Verder raakten nog eens 5 mensen gewond bij een Russische aanval in de regio Sumy. Eerst nog wisselvallig, later vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. Morgen schijnt de zon van 's morgens tot 's avonds laat, kan dan 31 graden worden. En de volgende dagen blijft het zomeren en het wordt nog warmer.
6: Jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets?

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling. Doordrenkt met juiste styling. Doordrenkt met kwaliteit en originaliteit. Vindt u bij Optiek van Overloop.

Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: Express.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Lebbeke en Buggenhout.
1: Op 103.9 FM.
2: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88 en

0: Radio. RBS Regionaal Nieuws.
1: DDS roept verenigingen en initiatiefnemers op om deel te nemen aan de nieuwe projectoproep van Streekfonds Oost-Vlaanderen. Wie de jury overtuigt met een warm en duurzaam project kan een geldinzamelactie opzetten. Voor elke ingezamelde euro legt het Streekfonds nog eens 1 euro bij. Zo kan een project tot 12.000 euro steun krijgen. Kandidaturen kunnen nog tot 12 november worden ingediend. Wie hulp nodig heeft bij de aanvraag, kan deelnemen aan een digitaal infomoment in september of oktober. Vorig jaar kregen zo 6 projecten uit de regio al steun. In Aalst start in september een studie naar de heraanleg van de Haring, het drukste en gevaarlijkste kruispunt van de stad. De stad en het agentschap Wegen en Verkeer bekijken verschillende scenario's, van een nieuwe inrichting tot bruggen of een tunnel. Eind volgend jaar moet een eerste projectnota klaar zijn, maar daarna volgen nog technische studies en moet Vlaanderen budget vrijmaken. Een echte startdatum voor de werken is er dus nog niet. In Gent is zaterdagnamiddag een zinkgat ontstaan in de Jans-Frans-Willemstraat vlakbij de Overpoortstraat. De politie kreeg een melding van het incident. Technische ploegen werden opgeroepen om de situatie te beoordelen en de nodige maatregelen te nemen. Wie in de buurt moet zijn, houdt best rekening met mogelijke hinder en volgt de signalisatie ter plaatse. Een peuter van ongeveer 3 jaar is zaterdagmiddag gereanimeerd in recreatiedomein De Blaarmeerse in Gent, nadat hij in de Krekenplas in de problemen was geraakt. Redders merkten de situatie snel op en begonnen meteen met de reanimatie. Ook een arts die toevallig aanwezig was, hielp mee. Toen de ambulance aankwam, was het kindje opnieuw bij bewustzijn en aan het huilen. Het werd uit voorzorg met extra zuurstof naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de uitbater kon dankzij het snelle optreden van de redders erger worden voorkomen. Zo, dit was een greep uit het regionieuws voor vandaag.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerken specialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

0: je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
1: Bike Parts, Lokerebaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bike Parts, we make you ride.
3: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
4: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
5: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
4: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
5: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
3: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
6: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werken.

0: Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Lokeren.
0: Op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 12 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio.

0: lang blussen is de grote bosbrand in de regio rond de Spaanse hoofdstad Madrid onder controle. Dat zeggen Spaanse media. Het vuur woedt nog altijd, maar rukt niet verder op. De Spaanse regering gaat maatregelen nemen om de klimaatverandering de baas te kunnen, zegt de Spaanse premier Sánchez.
1: Tenemos que trasladarlo, materializarlo en un gran pacto de Estado frente a la emergencia climática.
0: In totaal is 50.000 hectare natuurgebied verwoest. Het is daarmee de zwaarste natuurbrand in de recente geschiedenis van het land. De Franse president Macron roept vandaag de nationale crisiscel bijeen over de bosbranden in de departementen Gironde en Landen. Sinds woensdag is in de Gironde bij Bordeaux al 42.000 hectare natuurgebied in de as gelegd. Dat is 4 keer de oppervlakte van Parijs. 240 huizen zijn vernield. Zo'n 220.000 mensen moesten huis verlaten. En zeker 84 brandweermensen raakten gewond bij de bluswerken. Het vuur is intussen genaderd tot op 15 kilometer van Bordeaux. De luchthaven heeft uit voorzorg zijn hotelzone ontruimd. In Berlijn is de Brandenburger-Tor gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Een eerbetoon aan de slachtoffers van de aanslag op de Pride. Een bestelbus reed zaterdagavond in op de deelnemers van het evenement. 1 vrouw kwam erbij om het leven, 29 anderen raakten gewond. De dader van 21 is gisteravond doodgeschoten nadat hij politieagenten had benaderd met een steekwapen. Volgens de autoriteiten had hij sympathieën voor terreurbeweging IS. Een Oekraïense luchtaanval op de Russische stad Rostov aan de Don heeft afgelopen nacht aan 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, 2 van hen zijn in levensgevaar. Op meerdere plaatsen brak brand uit door vallende brokstukken van drones. In Belgorod raakten 12 mensen gewond bij een aanval. In het noorden van Oekraïne zijn dan weer 2 doden gevallen bij een Russische aanval op een supermarkt, op zo'n 115 kilometer van de hoofdstad Kiev. 1 van de slachtoffers is een kind van 10. Een 20-tal mensen raakten gewond. Verder raakten nog eens 5 mensen gewond bij een Russische aanval in de regio Sumy. Eerst nog wisselvallig, later vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. Morgen schijnt de zon van 's morgens tot 's avonds laat, kan dan 31 graden worden. En de volgende dagen blijft het zomeren en het wordt nog warmer.
2: Jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de Zeeuwse mosselen. Kom ze proeven bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
6: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
5: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
7: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
7: Panos. Enjoy your break.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
4: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

maandagavond kleuren we buiten het radioformat in Sidetrack. En kan je van 8 tot 10 uur luisteren naar nieuwe muziek en onsterfelijke classics. Van gevestigde waarden tot lokaal en minder gekend talent. Op het zijspoor van Sidetrack nemen we tijd voor artiesten van Waas tot Waal die we graag een plaats willen geven op RBS. We praten met hen over hun muziek en luisteren naar twee van hun songs. Sidetrack op RBS Radio. Maandagavond met

0: Yes.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Berlaren.
1: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel, Sijs Bruggeman, ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88. En bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.
5: RBS Regionaal Nieuws.
6: DDS roept verenigingen en initiatiefnemers op om deel te nemen aan de nieuwe projectoproep van Streekfonds Oost-Vlaanderen. Wie de jury overtuigt met een warm en duurzaam project, kan een geldinzamelactie opzetten. Voor elke ingezamelde euro legt het Streekfonds nog eens 1 euro bij. Zo kan een project tot 12.000 euro steun krijgen. Kandidaturen kunnen nog tot 12 november worden ingediend. Wie hulp nodig heeft bij de aanvraag, kan deelnemen aan een digitaal infomoment in september of oktober. Vorig jaar kregen zo 6 projecten uit de regio al steun. In Aalst start in september een studie naar de heraanleg van de Haring, het drukste en gevaarlijkste kruispunt van de stad. De stad en het agentschap Wegen en Verkeer bekijken verschillende scenario's, van een nieuwe inrichting tot bruggen of een tunnel. Eind volgend jaar moet een eerste projectnota klaar zijn, maar daarna volgen nog technische studies en moet Vlaanderen budget vrijmaken. Een echte startdatum voor de werken is er dus nog niet. In Gent is zaterdagnamiddag een zinkgat ontstaan in de Jans-Frans-Willemstraat vlakbij de Overpoortstraat. De politie kreeg een melding van het incident. Technische ploegen werden opgeroepen om de situatie te beoordelen en de nodige maatregelen te nemen. Wie in de buurt moet zijn, houdt best rekening met mogelijke hinder en volgt de signalisatie ter plaatse. Een peuter van ongeveer 3 jaar is zaterdagmiddag gereanimeerd in recreatiedomein De Blaarmeerse in Gent, nadat hij in de Krekenplas in de problemen was geraakt. Redders merkten de situatie snel op en begonnen meteen met de reanimatie. Ook een arts die toevallig aanwezig was, hielp mee. Toen de ambulance aankwam, was het kindje opnieuw bij bewustzijn en aan het huilen. Het werd uit voorzorg met extra zuurstof naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de uitbater kon dankzij het snelle optreden van de redders erger worden voorkomen. Zo, dit was een greep uit het regionieuws voor vandaag.
5: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. 052 690 690.
7: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

Tja, de geschiedenis leert ons dat het van alle tijden is natuurlijk. Everybody wants to rule the world, maar doe het dan toch goed voor eens en voor altijd. Tears for Fears was dat met de nummer uit 1985. Blijven in die periode, de jaren 80. Ja, want die waren prachtig, nietwaar? Hier is Kim Wilde met Cambodja.

De muziek voelt ook aan als zwart fluweel. Dat was Alana Miles met Black Velvet. En straks komen de Sugar Babes langs met Stronger. Maar eerst deze van Snap, Welcome to Tomorrow. Een knipoog naar de voorbije twee weekends daar in Boom. Are you ready? Ja, inderdaad. We luisteren nog eens naar deze van Snap.

0: gasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS, de multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS, ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

0: mooie van klassiek.
1: Je hoorde Mozart met een trio voor klarinet, viool
0: en... Of luister je liever naar...
2: En wat een prachtig trio! Ho, wat een combinatie! Ongelooflijk! Ongelooflijk!
1: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitale radio.

daarnet nog op uw RBS Radio een nummer van Alvaro Soler, El Mismo Sol. Er was ook nog Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe. En dan deze mix van twee bekende nummers, Blondie en The Doors, die kwamen aan bod in deze Rapture Riders. Carlo Gianni, daarmee gaan we een hele poos terug in de popgeschiedenis met Hit and Run Lover.

0: luister, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink Twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Ze blijven goed meedraaien in het circuit hier in Vlaanderen. De Romeo's met Ik zag jou maar even. Dat was de recente single. Jackson's die komt er straks aan met Can You Feel It? Maar eerst deze van Cici Peniston. We got a love bang.

toen waren ze allemaal nog samen. De Jacksons met Can You Feel It. Zo, we gaan naar 2 uur toe. We gaan eens horen wat het nieuws en het weerbericht brengt. Ondertussen met deze van Sheryl Crow. All I Wanna Do.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Gent op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel, Sijs Bruggeman, ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout, van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde en de prachtige keuze in onze showroom, Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 2 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Bedrijven moeten vanaf begin volgend jaar zelf opdraaien voor de kosten als ontevreden klanten een klacht indienen. Dat heeft de regering beslist. Klanten zullen nog altijd terecht kunnen bij de consumentenombudsdienst, maar bedrijven zullen de rekening krijgen. Volgens de regering moet de maatregel voorkomen dat ondernemingen klachten zomaar naast zich neerleggen. De kosten kunnen oplopen tot €500 per klacht. Ons land neemt voorlopig geen extra maatregelen voor de Pride-evenementen zoals begin augustus in Antwerpen. Dat meldt het OCAD. Het huidig dreigingsniveau wordt behouden. De politie benadrukt dat dergelijke evenementen sowieso altijd extra beveiliging krijgen. En dat zou moeten volstaan. In Berlijn vielen zaterdagavond 1 dode en 29 gewonden bij een aanslag op een Pride. Rode Kruis Vlaanderen lanceert een oproep om bloed te doneren. Tijdens de zomervakantie daalt het aantal donoren met 10-15%. En dat is dit jaar niet anders. Veel mensen gaan op reis en sommige donoren mogen tijdelijk geen bloed geven aan verblijf in bepaalde landen. Er is vooral nood aan de bloedgroepen O-negatief en B-negatief. In de Amerikaanse stad Seattle zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een schietpartij tijdens een culinair festival. Nog eens 4 anderen raakten gewond, onder wie een jongen van 2. De politie heeft 1 verdachte gearresteerd en zoekt nog naar een tweede. Over de omstandigheden en de aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend. De olieprijzen zijn afgelopen nacht fors gedaald. Dat komt nadat de Verenigde Staten en Iran hun aanvallen tijdelijk stopgezet hebben. De prijs van een vat olie zakte met ongeveer 6% en bedraagt nu $92. Vorige week was dat nog meer dan $100. Het is nog niet duidelijk of de prijsdalingen ook gevolgen zullen hebben voor de prijzen van benzine en diesel. Die schoten onlangs weer de hoogte in na een nieuwe escalatie van het geweld. Wout van Aert start met een eigen mobiel netwerk. De wielrenner doet dat onder de naam WVA Mobile in samenwerking met Telenet. Klanten kunnen kiezen uit 2 formules. Voor €13 per maand krijgen ze mobiel internet en telefonie. Wie daarnaast exclusieve beelden uit het leven van Aert wil bekijken, betaalt €35 per maand. Het zou geleidelijk overal droog en zonnig moeten worden. De temperatuur ligt in de buurt van 25 graden. Morgen krijgen we veel zon en tropische temperaturen tot 31 graden. Ook de volgende dagen blijft de zon volop van de partij. Het wordt dan nog warmer met maxima tot 35 graden.
7: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
8: Wat zijn de voordelen bij Wassomatic?
9: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
8: Is goed. Wassomatic. Het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wassomatic.
9: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

1984, een knipoog naar George. Dat was Eurythmics met Sex Crime. Welkom aan de andere kant van twee uur. We hebben het nieuws en het weerbericht gehad, dus we zijn weer helemaal op de hoogte van wat deze week nog gaat brengen qua warm weer. Hier is Nachtoons Nebel met Beats of Love. En daarmee blijven we in datzelfde jaar 1984. Straks ook nog Pet Shop Boys met Where the Streets Have No Name.

het nummer I Can't Take My Eyes Off You zat erin verweven in dat nummer van Pet Shop Boys, Where the Streets Have No Name. Zo, tijd voor drie op een rij, ook wat rustig muziek erbij. Mason met Runaway, Udo met Isn't It Time, maar eerst deze van Celine Dion, My Heart.

0: vrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

0: je graag op de hoogte?
1: Net geen goud, maar toch een Belgische film die zilver pakt.
0: Of luister je liever naar hits van Pommelien Thijs? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitale radio.

Down a Flame, een nummer van Atomic Kitten en daarvoor de hitmachine van Taylor Swift met haar nieuwe single I Knew It, I Knew You. Wat dacht je van Billy Joel op deze maandag? We zijn ondertussen 27 juli, wat gaat de tijd toch snel, hè? Hier is Tell Her About It.

Een hele talentvolle man en muzikant, Billy Joel, was dat met Tell Her About It. Iemand die ook heel veel talent had en te vroeg van ons is weggeplukt, is deze Jasmin. We gaan nog eens luisteren naar Deep In May.

0: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Klinkt goed, niet waar, de nieuwe van Isabelle A. Smeek maar niet om mij. Zo, deze maandag hebben we voor u nog op onze playlist staan muziek van Curtis Tigers, You're All That Matters To Me bijvoorbeeld.

mooie liefdesbetuiging aan zijn geliefde You're All That Matters To Me. Dat was een nummer van Curtis Stigers. Zo'n blik op de klok leert ons dat ik bijna de studio moet verlaten. Straks om 4 uur is er Christophe Henjonk, dus blijf luisteren naar RBS Radio. Ik zing er nog 3 op een rij. Macy Gray met I Try. Wiltura die komt er nog tussen, of ervoor, met Een Eenzaam Hart. Maar eerst deze van Kelly Marie, Feels Like I'm In Love.

0: RBS.
1: RBS.
0: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal. Vanuit Sint-Niklaas. Op DAB+. Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
1: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
1: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving.

0: 2021 1988 en bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.
1: Radio. RBS Nieuws.
2: In een wijk in het noorden van Parijs heeft een man vanmorgen 3 vrouwen verwond met een keukenmes. 2 slachtoffers zijn er erg aan toe en 1 van hen is zwanger. Een politieman in Burger kon de dader bijna meteen overmeesteren en arresteren. Zijn motief is nog niet duidelijk. Volgens verschillende bronnen kampte de man met psychiatrische problemen. In de Franse departementen Gironde, Landes en Var zijn zo'n 1500 politieagenten ingezet om onder meer plunderingen te voorkomen in gebieden waar mensen geëvacueerd zijn door de zware bosbranden. De stad Bordeaux bereidt zich intussen voor om nog meer mensen op te vangen. De branden zijn nog altijd niet onder controle en de weersvoorspellingen voor de komende dagen zijn ongunstig. Frankrijk krijgt daarom extra Europese hulp. Het gaat om 7 blusvliegtuigen en 4 helikopters uit Portugal, Duitsland, Zweden, Tsjechië, Slowakije, Kroatië en Turkije. De Iraanse marine heeft 6 schepen onderschept in de straat van Hormuz. Volgens Iran wilden ze door de zeestraat varen via een verboden route. De marine loste verschillende waarschuwingsschoten en dwong de schepen om terug te keren. Iran houdt de straat van Hormuz geblokkeerd sinds de recente escalatie van het geweld. Na 10 dagen van muziek, theater en straatanimatie zitten de Gentse feesten erop. Op de Vlasmarkt kon je om 10 uur vanmorgen het allerlaatste nummer horen, We Are The Champions van Queen. Daarna ging de muziek definitief uit. De Gentse feesten begonnen op 17 juli en lokten in totaal zo'n 1,5 miljoen bezoekers. Het is vrij zonnig en het kwik komt uit op zo'n 25 graden. Morgen doen we daar 6 graden bij en schijnt de zon de hele dag. Ook de weerkaarten voor de volgende dagen beloven veel zon, maar ook zeer hete maxima tot 35 graden.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster, open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de Zeeuwse mosselen. Kom ze proeven bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
6: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
5: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
7: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
7: Panos. Enjoy your break.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Maar voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
6: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Regio Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
1: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
1: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suisbruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: In een wijk in het noorden van Parijs heeft een man vanmorgen 3 vrouwen verwond met een keukenmes. 2 slachtoffers zijn er erg aan toe en 1 van hen is zwanger. Een politieman in Burger kon de dader bijna meteen overmeesteren en arresteren. Zijn motief is nog niet duidelijk. Volgens verschillende bronnen kampte de man met psychiatrische problemen. In de Franse departementen Gironde, Landes en Var zijn zo'n 1500 politieagenten ingezet om onder meer plunderingen te voorkomen in gebieden waar mensen geëvacueerd zijn door de zware bosbranden. De stad Bordeaux bereidt zich intussen voor om nog meer mensen op te vangen. De branden zijn nog altijd niet onder controle en de weersvoorspellingen voor de komende dagen zijn ongunstig. Frankrijk krijgt daarom extra Europese hulp. Het gaat om 7 blusvliegtuigen en 4 helikopters uit Portugal, Duitsland, Zweden, Tsjechië, Slowakije, Kroatië en Turkije. De Iraanse marine heeft 6 schepen onderschept in de straat van Hormuz. Volgens Iran wilden ze door de zeestraat varen via een verboden route. De marine loste verschillende waarschuwingsschoten en dwong de schepen om terug te keren. Iran houdt de straat van Hormuz geblokkeerd sinds de recente escalatie van het geweld. Na 10 dagen van muziek, theater en straatanimatie zitten de Gentse feesten erop. Op de Vlasmarkt kon je om 10 uur vanmorgen het allerlaatste nummer horen, We Are The Champions van Queen. Daarna ging de muziek definitief uit. De Gentse feesten begonnen op 17 juli en lokten in totaal zo'n 1,5 miljoen bezoekers. Het is vrij zonnig en het kwik komt uit op zo'n 25 graden. Morgen doen we daar 6 graden bij en schijnt de zon de hele dag. Ook de weerkaarten voor de volgende dagen beloven veel zon, maar ook zeer hete maxima tot 35 graden.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Wat zijn de voordelen bij Wasso-matic?
4: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
3: Is goed. Wasso-matic. Het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-matic.
4: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

0: 50, dikke vette hit voor Wang Chang, Dance Hall Days. En zo zijn we goed begonnen aan onze avondspits vandaag op deze maandag, de 27e juli. Een hele, maar dan nog een hele goede namiddag allemaal. Welkom hier bij RBS Radio.
1: Christophe Hennion.
0: Ik ben niet jouw movie star, ook niet jouw radio star, maar wel de stem in je radio tot 6 uur vanavond. Dat je van dit hier, 1975 met Harpo. Hier is Movie Star. Een hele goedemiddag.

naar 1964. Dionne Warwick en Walk On By. Zometeen Pauline Mathieu bij ons. Maar eerst Reggie en Scala met I Fail.

Kunstacademie Terbeuken, Campus Zeelen, verwelkomt u voor een open deurdag. Je kan er genieten van een mooi aanbod muziek en woord in en rondom het gebouw. Je kan er vragen stellen over de klassen waarbij de leerkrachten u graag te woord zullen staan. Kom langs op donderdag 3 september tussen 5 uur 's avonds en 7 uur op de campus gelegen in de Boekmolenstraat 2 te Zeelen. Voor meer info kan je terecht op de site kunstacademieterbeuken.be of mailen kan je naar kunstacademie@lokeren.be.

0: Pilotix Theeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
1: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
0: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
2: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
3: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
2: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
3: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
2: Panos, enjoy your break.

0: 81 de net met een heel dikke van Lime en Your Love. Koppeling erachteraan, every teardrop is a waterfall. Ja, dat is een beetje overdreven natuurlijk. Zometeen een Nederlandstalig werk uit het begin van de jaren 80 van Rob de Nijs. Komt eraan met Dat Is Alles. Maar eerst Shania Twain.
1: Let's go.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Pika's toe, wat het wil zeggen, ik weet het niet. Maar het is wel een tof plaatje natuurlijk. Aan het begin van de release van Manu Chao. Zometeen is er het regionaal nieuws uiteraard. Dat is om 5 uur. Niet de manana, maar wel vanavond. Zometeen dus het regionaal nieuws. Tot die tijd onder meer Axel Rijt uit 1993. Jetaton. Wel, ik wacht je op aan de andere kant van 5 uur. Voor deel 2 van de avondspits. Tot zo.

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Aalst.
0: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 5 uur.
5: RBS.
0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: DDS roept verenigingen en initiatiefnemers op om deel te nemen aan de nieuwe projectoproep van Streekfonds Oost-Vlaanderen. Wie de jury overtuigt met een warm en duurzaam project kan een geldinzamelactie opzetten. Voor elke ingezamelde euro legt het Streekfonds nog eens 1 euro bij. Zo kan een project tot 12.000 euro steun krijgen. Kandidaturen kunnen nog tot 12 november worden ingediend. Wie hulp nodig heeft bij de aanvraag kan deelnemen aan een digitaal infomoment in september of oktober. Vorig jaar kregen zo 6 projecten uit de regio al steun. In Aalst start in september een studie naar de heraanleg van de Haring, het drukste en gevaarlijkste kruispunt van de stad. De stad en het agentschap Wegen en Verkeer bekijken verschillende scenario's, van een nieuwe inrichting tot bruggen of een tunnel. Eind volgend jaar moet een eerste projectnota klaar zijn, maar daarna volgen nog technische studies en moet Vlaanderen budget vrijmaken. Een echte startdatum voor de werken is er dus nog niet. In Gent is zaterdag namiddag een zinkgat ontstaan in de Jans-Frans-Willemstraat vlakbij de Overpoortstraat. De politie kreeg een melding van het incident. Technische ploegen werden opgeroepen om de situatie te beoordelen en de nodige maatregelen te nemen. Wie in de buurt moet zijn, houdt best rekening met mogelijke hinder en volgt de signalisatie ter plaatse. Een peuter van ongeveer 3 jaar is zaterdagmiddag gereanimeerd in recreatiedomein De Blaarmeerse in Gent, nadat hij in de Krekenplas in de problemen was geraakt. Redders merkten de situatie snel op en begonnen meteen met de reanimatie. Ook een arts die toevallig aanwezig was, hielp mee. Toen de ambulance aankwam, was het kindje opnieuw bij bewustzijn en aan het huilen. Het werd uit voorzorg met extra zuurstof naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de uitbater kon dankzij het snelle optreden van de redders erger worden voorkomen. Zo, dit was een greep uit het regionieuws voor vandaag.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690 052 690 690.
7: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Dante, dat is met hier met de deur in huis. I Want Your Sex. Muziek van George Michael uit 1987. Het is maandag vandaag, 27 juli. We zijn vertrokken met deel 2 vanavond met Jan en Dinu.

0: Van natuurlijk Up on the Roof, de Drifters bij RBS Radio. Zometeen Rudimental, maar eerst United Nations.
1: Goedenavond, je luistert naar RBS.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

naar 1983, de net met Casey en de Sunshine Band. Give It Up. Een van hun betere nummers, vind ik persoonlijk zelf. Van daar raak ze erachteraan. One Way or Another. Die oude hit van Blondie, waar ze opnieuw succes mee hadden. Zometeen terug naar 1993 met M People. Kom eraan met Moving On Up naar dit van Pink.

0: je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
2: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
1: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
2: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
3: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
6: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
5: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
6: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
5: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
6: Bike Parts. We make you ride.
3: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

wel redelijk wat succes mee te pakken natuurlijk met deze single hier. Anouk en Girl. Zometeen is er Wies op je radio. Wies, zometeen na 6 uur. Tot die tijd onder meer Annie Lennox en Y uit het begin van de jaren 90. Nog een fijne maandagavond. Tot morgen.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Lokeren.
0: Op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: Radio. RBS Nieuws.
1: Op sociale media zijn beelden opgedoken van de drieste steekpartij in het noorden van Parijs vanmorgen. Op de beelden, wellicht gemaakt door een omstaander, zegt de man met het mes dat Allah hem zijn daad heeft bevolen. De man stak drie vrouwen op straat neer met een keukenmes. Een van hen was zwanger. Twee van de drie raakten ernstig gewond. Kort na de feiten kon een agent in Burger de dader overmeesteren. Binnenlandse Zaken in Frankrijk houdt vol dat het motief van de man onduidelijk is en dat hij een sterk verwarde de indruk maakte. Op een braakliggend privéterrein in Anderlecht is opnieuw een geïmproviseerd Roma-tentenkamp opgedoken. Er zou een tiental zigeuners verblijven. De bewoners hebben reguliere opvang geweigerd en willen niet vertrekken. Al geldt sinds kort een gasboete van €500 voor het illegaal opslaan van een kamp. Anderlecht kampte eerder dit jaar al meermaals met hetzelfde probleem. PS-burgemeester Kumps zegt dat de bewoners onder geen beding kunnen blijven. In een open brief reageert FIFA-voorzitter Gianni Infantino furieus op alle kritiek op het recente WK-voetbal. De Zwitser beschouwt het toernooi als een succes met amper incidenten en vooral eenheid en inclusiviteit. Infantino verwijt onder meer media en pers onjuiste informatie en haat te verspreiden. In de brief ging hij niet in op de ongedaan gemaakte schorsing van de Amerikaanse speler Balogun voor de partij tegen België. Infantino besloot met de opmerkelijke woorden dat de wereld tolerantie nodig heeft en geen verdeeldheid. Günther von Hagens is overleden. De Duitse anatoom werd in de jaren 90 wereldberoemd met zijn Körperwelten-tentoonstellingen met opgezette menselijke lichamen. Hij gebruikte daarvoor zijn eigen methode plastinatie. Bij ons veroorzaakte de expo aan het begin van deze eeuw nog heel wat beroering. Toch lokte Körperwelten wereldwijd meer dan 50 miljoen bezoekers. Von Hagens was 81. Hij leed al geruime tijd aan de ziekte van Parkinson. Overal droog en op de meeste plaatsen zonnig. Het kwik blijft hangen op 24 graden. Vanaf morgen komen de 30 graden opnieuw in zicht.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets: witte-paard.be.

Diana Ross, jarenlang de leading lady van de Supremes, tot ze rond de wisseling van de 60 en de 70 jaren besloot om solo te gaan. En prachtig iets scoorde, zoals deze I Am Still Waiting. De Facebookvers: blijf niet wachten tot je dromen naar je toe komen. Vecht voor wat ze waard zijn en je zal ze vinden.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

horen Phil Spector Sound met de Ronettes. Baby, I love you. Een echte evergreen. Groener kan haast niet. Alhoewel deze van Vanessa Paradis intussen ook al meer dan 3 decennia oud is. En we zelf nog een beetje groen waren.

Any Song van John Denver. Een nummer dat hij in amper 10 minuten schreef terwijl hij in een skilift zat. Als ode aan zijn vrouw Annie Martel Denver. En wist er de eerste plaats van die plaats mee te halen op 27 juli 1974. In het zesde en het verleden verblijven we op diezelfde 27 juli 1974 en luisteren naar de Radio Noordzee treiterschijf die toen gekozen werd. The Drifters, Kissing in the Background of the Movies. Radio.

0: je wil dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak. Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Scheldeland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvend.

0: Fly Guy, het origineel, is uit 1964 van Mary Wells. En deze prachtige Sister Sledge-uitvoering dateert uit 1982.
1: De tempel der hits.
0: Beatles dagboek, 27 juli 1963. Die dag was de release-datum van de Dakota-single Bad to Me, met op de B-kant I Call Your Name. Beide nummers werden geschreven door John Lennon, maar toegeschreven, zoals gebruikelijk, aan Lennon en McCartney. Bad to Me werd nummer 1 en er werden wereldwijd meer dan 1 miljoen exemplaren van verkocht. Bad to Me hebben de Beatles zelf nooit opgenomen, maar wel de B-zijde van de single I Call Your Name, die is uitgebracht geweest op de EP

Never in a Million Years. En we besluiten met een William Shakespeare citaat. To be or not to be, that's the question. B.A. Robertson. En wat mij betreft, graag tot morgen.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Hamme en Waasmünster.
1: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 7 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: DDS roept verenigingen en initiatiefnemers op om deel te nemen aan de nieuwe projectoproep van Streekfonds Oost-Vlaanderen. Wie de jury overtuigt met een warm en duurzaam project, kan een geldinzamelactie opzetten. Voor elke ingezamelde euro legt het Streekfonds nog eens 1 euro bij. Zo kan een project tot 12.000 euro steun krijgen. Kandidaturen kunnen nog tot 12 november worden ingediend. Wie hulp nodig heeft bij de aanvraag, kan deelnemen aan een digitaal infomoment in september of oktober. Vorig jaar kregen zo 6 projecten uit de regio al steun. In Aalst start in september een studie naar de heraanleg van de Haring, het drukste en gevaarlijkste kruispunt van de stad. De stad en het agentschap Wegen en Verkeer bekijken verschillende scenario's, van een nieuwe inrichting tot bruggen of een tunnel. Eind volgend jaar moet een eerste projectnota klaar zijn, maar daarna volgen nog technische studies en moet Vlaanderen budget vrijmaken. Een echte startdatum voor de werken is er dus nog niet. In Gent is zaterdagnamiddag een zinkgat ontstaan in de Jans-Frans-Willemstraat vlakbij de Overpoortstraat. De politie kreeg een melding van het incident. Technische ploegen werden opgeroepen om de situatie te beoordelen en de nodige maatregelen te nemen. Wie in de buurt moet zijn, houdt best rekening met mogelijke hinder en volgt de signalisatie ter plaatse. Een peuter van ongeveer 3 jaar is zaterdagmiddag gereanimeerd in recreatiedomein De Blaarmeerse in Gent, nadat hij in de Krekenplas in de problemen was geraakt. Redders merkten de situatie snel op en begonnen meteen met de reanimatie. Ook een arts die toevallig aanwezig was, hielp mee. Toen de ambulance aankwam, was het kindje opnieuw bij bewustzijn en aan het huilen. Het werd uit voorzorg met extra zuurstof naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de uitbater kon dankzij het snelle optreden van de redders erger worden voorkomen. Zo, dit was een greep uit het regionieuws voor vandaag.
4: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
7: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacqui Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

I've had my last dance with you. Onto the empty streets

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
6: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
7: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 04.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Endermonde.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: Op sociale media zijn beelden opgedoken van de drieste steekpartij in het noorden van Parijs vanmorgen. Op de beelden, wellicht gemaakt door een omstaander, zegt de man met het mes dat Allah hem zijn daad heeft bevolen. De man stak drie vrouwen op straat neer met een keukenmes. Een van hen was zwanger. Twee van de drie raakten ernstig gewond. Kort na de feiten kon een agent in Burger de dader overmeesteren. Binnenlandse Zaken in Frankrijk houdt vol dat het motief van de man onduidelijk is en dat hij een sterk verwarde de indruk maakte. Op een braakliggend privéterrein in Anderlecht is opnieuw een geïmproviseerd Roma-tentenkamp opgedoken. Er zou een tiental zigeuners verblijven. De bewoners hebben reguliere opvang geweigerd en willen niet vertrekken. Al geldt sinds kort een gasboete van €500 voor het illegaal opslaan van een kamp. Anderlecht kampte eerder dit jaar al meermaals met hetzelfde probleem. PS-burgemeester Kumps zegt dat de bewoners onder geen beding kunnen blijven. In een open brief reageert FIFA-voorzitter Gianni Infantino furieus op alle kritiek op het recente WK-voetbal. De Zwitser beschouwt het toernooi als een succes met amper incidenten en vooral eenheid en inclusiviteit. Infantino verwijt onder meer media en pers onjuiste informatie en haat te verspreiden. In de brief ging hij niet in op de ongedaan gemaakte schorsing van de Amerikaanse speler Balogun voor de partij tegen België. Infantino besloot met de opmerkelijke woorden dat de wereld tolerantie nodig heeft en geen verdeeldheid. Günther von Hagens is overleden. De Duitse anatoom werd in de jaren 90 wereldberoemd met zijn Körperwelten tentoonstellingen met opgezette menselijke lichamen. Hij gebruikte daarvoor zijn eigen methode plastinatie. Bij ons veroorzaakte de expo aan het begin van deze eeuw nog heel wat beroering. Toch lokte Körperwelten wereldwijd meer dan 50 miljoen bezoekers. Von Hagens was 81. Hij leed al geruime tijd aan de ziekte van Parkinson. Overal droog en op de meeste plaatsen zonnig. Het kwik blijft hangen op 24 graden. Vanaf morgen komen de 30 graden opnieuw in zicht.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

Doves Cry. Want op 27 juni 1984 maakt Prince zijn debuut, zijn filmdebuut met de film Purple Rain. En in die film speelt hij een jonge muzikant die worstelt met zijn band, zijn relaties, zijn eigen ambities. Het verhaal doet een beetje aan bij zijn leven, maar is geen echte autobiografie. En de film zelf wordt geen gigantische blockbuster, maar de echte sensatie zit natuurlijk in de soundtrack van die film met nummers als When Doves Cry, die je daarnet hoorde. Ook Let's Go Crazy staat erop. En natuurlijk Purple Rain. Die levert toch wel een van de meest succesvolle albums van de jaren 80 op. Purple Rain wordt later gevolgd door nog Under the Cherry Moon en Sign of the Times en Graffiti Bridge. Allemaal films van en met Prince. Of mijn gasten van vanavond filmambities hebben, weet ik niet. Ik ga het straks even vragen aan Pablo Bastillas van de band Time Behind. Daar gaan we straks eens mee praten en natuurlijk ook naar hun songs luisteren. Dit is Jungle met The Wave. Goedenavond, welkom bij Sidetrack.

nieuwste single van Jungle heet The Wave. Gabriella Kimi is volledig terug en op 9 oktober verschijnt Pure Love, haar eerste album in maar liefst 13 jaar. Met deze Pure Love keert Gabriella Kimi terug naar de sound die haar altijd het nauwst aan het hart lag. Warme, soulvolle pop met een stevige portie karakter ook. Hanging Around is it, Gabriella Kimi.

0: was vorige week nog mijn gast hier in Sidetrack. En hij bracht deze single ook mee in ode aan zijn onlangs overleden vader. Je hoorde hem met Schrödinger's Summer. Straks gaan we eens praten met Pablo Bastias van de band Time Behind.
1: Sidetrack. Peter Vervaat.
0: Dat is de vergissing. Dan gaan we even op stop zetten en dan gaan we proberen onze reclameblok te laten horen, wat ook niet onbelangrijk is.
2: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
3: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
2: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
3: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
2: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
3: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
2: Bistro Ruiterhof.
3: Proeven.
2: Beleven.
3: Genieten.
4: Het is nu het seizoen van de Zeeuwse mosselen. Kom ze proeven bij het Ruiterhof.
5: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
6: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
5: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
6: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
5: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
6: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
5: Alle info via Autocenter LDS.be.
6: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
5: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
7: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
8: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
7: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
8: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
9: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
10: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
9: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
10: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
9: Panos. Enjoy your break.

0: met Does It Matter. Elke week nog komen hier nieuwe artiesten binnen, waaien met fantastische songs. En dat is natuurlijk in eerste plaats verwijten aan de fantastische muziek die die artiesten maken. Enerzijds, anderzijds ook vi.be, waar ze nog altijd kunnen inschrijven op de kans van Sidetrack. Ik heb daarnet gekeken, de teller staat nu op 333. Dus ik heb nog wel een beetje huiswerk, maar ik denk dat ik vanavond toch wel mijn huiswerk goed gemaakt heb. Want ik heb hier niemand minder dan Pablo Bastillas hier live in de studio. Dag Pablo.
1: Hallo.
0: Van de band Time Behind.
1: Yep.
0: Hoe gaat het?
1: Goed, ça va. We zijn altijd met twee in de band. Mm-hmm. Dus het is altijd een tweewegs conversatie. Altijd tijdens repetities ook.
0: Ja, Valentijn was het. Valentijn.
1: Ja.
0: Rosales.
1: Ja.
0: Dat is je partner in crime.
1: Dat klopt.
0: Om samen hele leuke muziek te maken. We hebben er één nummer van gehoord. Ik had er straks nog twee draaien. Does It Matter heb ik dan net gedraaid. Waar hebben jullie elkaar leren kennen?
1: Op school. We zijn allebei naar het conservatorium gegaan. En ik zocht eigenlijk een drummer voor mijn solo-project toen. En dan werd ik Valet voorgesteld als een heel goede drummer. Mm-hmm. En dan heb ik hem leren kennen en hij is een goede vriend geworden dan.
0: Ja.
1: En natuurlijk de drummer van de band.
0: De drummer van de band. En de band die bestaat uit twee mensen?
1: Ja. Het ging eigenlijk drie mensen zijn. Er was nog iemand die eruit is gevallen.
0: Mm-hmm. Maar dat merk je niet als je naar die songs luistert, hè?
1: Jawel, dat hopen we.
0: Ja, nee, ik heb de indruk dat ze een volwaardige band van vier leden of zo. Ja. Ik zeg maar iets.
1: Ja, het is gewoon veel te moeilijk om repetities in te plannen met vier mensen.
0: Oké. Okay.
1: Het is al moeilijk met twee.
0: Het is met vier. Maar hoe komt dat jullie zo vol klinken als band, muziek?
1: Ja, het is een beetje zo proberen compenseren. Hè. Mm-hmm. Je bent met twee, eentje drumt en de andere probeert een beetje te compenseren voor de drie leden die er niet zijn.
0: Ja, en op welke manier doe je dat dan?
1: Ik speel basgitaar en ik zing, dus daar heb je al een stukje veel geluid.
0: Basis zo ja. Van ja, basgitaar en drum.
1: En drum, dat is al veel. Hè.
0: Ja, ja.
1: En dan synthesizers. Mm-hmm. Ik speel geen gitaar. Mm-hmm. Dat vind ik wel zo'n een beetje een statement. Okay. Niet op de traditionele manier.
0: Ja.
1: Maar af en toe zal ik wel gitaartje hier.
0: Gitaar daartussen steken of
1: ja,
0: zo.
1: Ja, ja, ja.
0: En jij weet hoe je dat moet doen, hè? Want je bent producer.
1: Ja, officieel. Ja, ik heb productie gestudeerd in het Kask in Gent. Mm-hmm. Dat is mijn... Ja, ik ben wel best trots op dat.
0: Tuurlijk.
1: Op het feit dat ik het gehaald heb.
0: Ja.
1: Ja.
0: En over welke periode spreken we nu? Hoe lang zijn jullie al bezig als band?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik was erover aan nadenken. Ik denk misschien 5 jaar. Okay. Het was na COVID. Dus, mm-hmm.
0: Ja, dat zal zoiets geweest zijn dan. Hè? Misschien 4, 5 jaar.
1: Ja.
0: Ze klinken ook zeer catchy, jullie songs, vind ik.
1: Dank u.
0: Ja, dat is echt wel heel erg catchy songs. Maar door welke bands laten jullie dan jullie inspireren? Halen jullie jullie inspiratie bij andere bands? Of?
1: Het is vooral... Ik heb heel veel klassieke muziek gestudeerd. Mm-hmm. Het is melodisch. Ja, klassieke muziek, daar zit er heel veel in. Zo, melodieën, ja, misschien niet op hetzelfde niveau als popmuziek. Maar echt alles. Ik luister heel veel naar The Strokes deze dagen met een nieuw album. Ook geweldige melodieën, zo met de stem.
0: Ik heb ook gelezen dat de Gorillaz ook een belangrijke band zijn voor jullie.
1: Gorillaz, ja, zo'n heel niet standaard band die altijd zoiets anders heeft. Ja.
0: Het is ook een soort van een halve virtuele band eigenlijk.
1: Ja. Ja, dus
0: ze bestaan uit de stripfiguurtjes bij wijze van
1: spreken. Dus ja, maar ze nemen ook de vrijheid om te doen wat ze willen doen. Mm-hmm. Maakt niet uit hoe het klinkt. Mm-hmm. Ik vind dat ook wel straf. Ik probeer dat ook te doen, maar ja, in de hokjes van zo, we zijn wel een band met twee.
0: Tuurlijk. Het is misschien ook wel belangrijk dat jullie als band toch een of andere eigen sound creëren.
1: Het is dat.
0: Waardoor dat je dan herkenbaar bent enerzijds, anderzijds waardoor je dan ook wel jezelf in terugvindt.
1: Ja, een beetje identiteit bouwen.
0: Mm-hmm. Hoe moeilijk is dat voor jullie?
1: Ça va. Allee, ik denk altijd zo van, wie ben ik, als wie moet ik klinken? Maar ik denk als ik zelf iets aan het maken ben, dat ik sowieso al op mezelf ga lijken.
0: Ja.
1: Dus het is, ik denk dat het moeilijker is voor mij om dat in te zien dan voor de luisteraar.
0: Concreet nu, als je aan een song gaat beginnen.
1: Ja.
0: Hoe begin je daaraan en hoe gaan jullie te werk?
1: Het is meestal... de meeste songs dat we beginnen, eindigen wij niet. Dat, ik denk dat wel een herkenbaar gevoel is. Maar de liedjes die af zijn, heel standaard van een beat maken of een akkoordenprogressie of een melodie dat ik denk. En dan wordt dat zo, ja, Valle vindt dat leuk en ik vind dat leuk. En dan is het zo van, oké, dan moeten we verder doen. Mm-hmm. En dan nemen we de drums op en dan de bas. En dan is het zo van, oei, dit past niet meer, weg. De helft van de song is weg.
0: Ja.
1: En dan opnieuw de helft van de song opnieuw maken. En dan komen we wel op een song.
0: En begint het allemaal met een melodie, met de sound? Of komt de tekst eerst?
1: Wel, soms is het wel een beetje uit de tekst. Maar ja, als het niet werkt met enkel de tekst, dan moet het wel met de melodie beginnen.
0: Mm-hmm. En wie schrijft de teksten dan?
1: Dat ben ik. Okay. 90%.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: 10% is zij. Mm-hmm. Aanvulling van Valle.
0: Je sprak daarnet over een nummer dat af is. Hè? Wanneer is een nummer af voor jullie?
1: Dat is een goede vraag. Als we niks te zeggen hebben. Maar dat is altijd moeilijk. Dus ik zeg altijd tegen Valle, zo van, stop met te luisteren naar de liedjes. Het is gedaan. Dus ja. Punt.
0: Ja.
1: We gaan loslaten. Ja, loslaten. Het is gedaan.
0: Ja.
1: Het klinkt goed.
0: Ja, afblijven en loslaten. Ja, en dan gewoon maar. Dat is niet altijd gemakkelijk, hè?
1: Nee, nee.
0: Maar toch moet je op een bepaald moment wel een knoop kunnen doen.
1: Ja, want anders ga je niks doen gaan.
0: Nee, dan blijft het daar.
1: Dan blijft helemaal niks.
0: Je kunt er blijven aan knutselen.
1: Ja, het is dat.
0: Ik kan nog een tweede nummer draaien van Time Behind, heet Headcount. Kan je daar iets over kwijt?
1: Ja, die was heel snel opgenomen en geschreven. Het gaat over het spelen in plekken dat je niet misschien wilt spelen of... niet op niet ideale condities altijd spelen. Een beetje zo.
0: En blijven spelen.
1: Gezegd, ja.
0: Gaan we even naar luisteren. Time Behind, Headcount.

0: Band met Head Count. Het is een band uit het Gentse en een van de twee heeft de Gentse feesten overleefd, zoiets, Pablo? Of,
1: Ja, dat is minder intens dit jaar. Door eigen keuze eigenlijk.
0: Zeer verstandige keuze misschien, hè? Want je ziet er nog redelijk fris uit.
1: Ja, ja. Vorig jaar was het een beetje te veel, denk ik.
0: Ja,
1: en nog steeds een beetje.
0: Dat kan dus gebeuren natuurlijk. Wat brengt de zomer nog voor jullie?
1: We zijn nog heel bezig met het schrijven en het opnemen.
0: Mm-hmm.
1: We zijn een album aan het voorbereiden.
0: Oké. Okay.
1: Dus deze nummers gaan erbij zijn.
0: Oké.
1: Okay. En dat is dan denk ik de blueprint van hoe de album gaat klinken.
0: Ik heb hier een primeur, hè?
1: Ja, het is dat.
0: Dank je wel daarvoor.
1: Dat is geen probleem. Merci aan jou.
0: Wanneer komt die LP eraan, denk je?
1: We mikken naar het voorjaar van 2027. Dus,
0: oké, okay. Ja. Daar komt wel wat bij kijken, denk ik. Hè? Los van de gezonde spanning die erbij hoort, bij een debuutplaat zeker. Maar ook de keuzes maken, welke songs neem je mee enzovoort.
1: Hoe
0: moeilijk is dat voor jullie?
1: Ja, het is, ik denk dat voor elke band zo'n beetje zo'n moment is dat je denkt, oké, we gaan een album doen. Dit zijn wij, dit is onze identiteit, dit is hoe wij klinken. En dan, ja, dat is wat jou bepaalt. Hè?
0: Ja, tuurlijk.
1: Dat is wat iedereen neemt als de sound van de band.
0: Ja.
1: Dus dat is wel zo'n beetje...
0: Ja, het is een visitekaartje dat je eigenlijk aflevert aan de luisteraars. Hè? Is het de bedoeling dan na het releasen van die LP dat jullie daarmee live gaan optreden? Of?
1: Ja, we zijn allemaal... dingen aan het bekijken, venues in Gent. Ik ga geen namen noemen.
0: Mm-hmm. Nog een beetje spannend houden.
1: Ja, maar jullie kennen ze allemaal wel. maar we denken misschien een paar concerten doen met andere bands. Mm-hmm. Zo double headline, om het wat te promoten.
0: Ja, en als jullie dan live spelen, is dat ook met twee?
1: Dat is ook met twee.
0: Alright.
1: Dat is met twee en veel technologie erachter.
0: Ja, dat zal wel.
1: Ja,
0: maar jullie zorgen daar allemaal zelf voor?
1: Ja. Ja. Het is enkel ons twee, geen enkel techniekers achter ons. Dus we moeten wel onze eigen techniekers worden.
0: Ja, dat is best wel spannend en intensief ook. Hè?
1: Dat is wel. Ja.
0: Maar dankzij je studies maakt dat al een deel goed?
1: Dat is gemakkelijk, maar ja, dat is nog steeds een challenge.
0: Ja, dat zal wel.
1: Het is elke keer zo van, oké, waarom hebben we geen sound? Waarom werkt dit niet?
0: Ja,
1: hoe kunnen we het beter maken?
0: Ja, en aftasten en altijd maar verbeteren.
1: Ja.
0: Het zal wel zijn. Wat zijn jullie muziekdromen als relatief beginnende jonge band?
1: Ik vind het altijd gevaarlijk om over dromen te praten. Ik geniet van muziek maken. Ik geniet van muziek spelen live. Vooral met mijn beste vriend aan de drums.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik hou het gewoon daar. Ik geniet van het moment altijd.
0: Mm-hmm. Maar je hebt muziek gestudeerd.
1: Ja.
0: Dat wil zeggen dat je dat wel serieus neemt.
1: Het ding is, ik heb wel muziek gedaan als ik vijf was. Ik ben begonnen met muziek met viool te spelen namelijk. En dan ben ik meteen in klassieke muziek ingedoken. Mm-hmm. En dan Ik heb nooit gevoeld dat het een keuze was.
0: Oh, ja.
1: Ik voelde altijd dat het gewoon een ding was dat ik deed. En ik moest het verder doen, want anders, wat ga ik anders doen?
0: Mm-hmm. Okay.
1: Dus voor mij voelt het niet zoals een keuze.
0: Ja, maar dan gewoon als een normale weg.
1: Ja,
0: dingen die op je weg komen, die je dan meeneemt.
1: Ja.
0: Omdat het gewoon zo is, een beetje go with the flow. Maar ook omdat je daar van je innerlijke uitzelf toe aangetrokken voelt om het op die manier te doen.
1: Ja, maar ik denk ook met de album wordt het dan een ding dat je denkt, oké, het is... het is expres gedaan.
0: Ja.
1: Nu doen we het serieus. Om dat te willen doen.
0: Ja. Het wil zeggen dat er toch ook een beetje ambitie achter zit, wat niet slecht is. Hè?
1: Ja. Maar ik wil het ook niet jinxen. Dus we willen gewoon ons best doen.
0: Ja.
1: De album zo goed mogelijk laten klinken.
0: Ja, en dan zien wat het allemaal teweeg brengt.
1: En dan heel veel moeite steken in promotie.
0: In promotie ook niet onbelangrijk, want jullie doen alles zelf.
1: Ja, zoals elke beginnende indie-artiest.
0: Mm-hmm.
1: Of
0: Ja, dat is zeker en vast. We blijven volhouden. En kijk, met mijn bescheiden radioprogramma zal ik ook mijn best doen
1: ja,
0: om jullie een beetje te promoten en nog een derde song van jullie te draaien.
1: Ja.
0: Waar kunnen de mensen terecht als ze meer van Time Behind willen weten, Pablo?
1: We zijn op Spotify, Apple Music, alle streaming platformen. Op Instagram natuurlijk, Time Behind, gaan opzoeken.
0: Mm-hmm. Dan moeten de mensen ja. dan maar eens naartoe gaan.
1: We zijn ook in Gent. Ja.
0: Band willen weten, zeg maar.
1: We spelen vaak in Gent.
0: Oké.
1: Okay.
0: Binnenkort of zo?
1: Nee. Niet meer.
0: Oké.
1: We speelden vaak in Gent. Ja. We hebben niks meer gepland, omdat we aan het schrijven zijn.
0: Ja.
1: We hebben even in de Gentse feesten in Dambert Café
0: gespeeld. Maar nu gaat alle concentratie naar dat album dat eraan komt, dat debuutalbum dat ongelooflijk belangrijk is, spannend is voor jullie. Geef zeker een seintje als dat er is. Ik ben ook wel zeer nieuwsgierig.
1: Zeker.
0: Ik wil zeker eens luisteren. Ja, dat is een zeer goed plan. Keep Moving is het derde nummer dat we gaan draaien. Kan je daar nog iets kort over kwijt?
1: Het gaat over blijven bewegen. Hè. Blijven doen. Nooit opgeven.
0: Nee, zeker alvast. Kan dat een boodschap zijn voor iedereen en ook aan jullie. Zeker alvast blijven voortdoen met de band Time Behind. Pablo, dank je wel om even langs te komen.
1: Aan jou.
0: Heel veel succes. De groeten aan Valentijn en dan hoor ik het wel van die langspeler die eraan komt. Hè.
1: Yep.
0: Salut, hè.

0: Behind, dat is de naam van de band die bestaat uit Pablo Bastillas en Valentin Rosales. En er wordt volop naar geluisterd, zelfs tot in Canada. Hello Canada, from Belgium. £10 for a time behind, denk ik. Heel vele groetjes. En het is een band die we zeker en vast in het oog moeten houden.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Een bouwplan, daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijk.

Winehouse hoorde je What Is It About Man. Op 27 juli 2019 haalt Amy Winehouse opnieuw de headlines. 8 jaar na haar overlijden, haar ex-echtgenoot Blake Fielder Civil, die laat via zijn advocaat weten dat hij aanspraak wil maken op een deel van haar nalatenschap. En volgens hem was hij 6 jaar lang een zeer belangrijk deel van haar leven in de periode waarin Winehouse haar succesvolste muziek uitbracht. Maar de familie van Amy Winehouse die reageerde volop scherp en terecht ook, want zij wijzen toch wel er feitjes op dat deze Fielder Civil tijdens hun huwelijk geregeld in de gevangenis zat en vooral pijn en problemen achterliet. Het was ook de man die Amy Winehouse heroïne leerde kennen en voor veel fans was hij eigenlijk een symbool geworden van de donkere periode in haar leven. Dit is de nieuwe single van U2, die heet Street of Dreams.

0: Dark is dit met Classic Rock Bottom Move. Het is het soloproject van Noah Melis. Iemand die ook al bij Borkov Borkov speelt. Of bij Bad Rugs ook aan het werk is. En hierbij doet hij alles zelf. Zijn eigen project Chai Dark. Schrijven, arrangeren en produceren. We gaan naar het nieuws van 9. En daarna zijn we terug. Tot zo.
1: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
2: Digitaal vanuit Aalst op DAB+.
3: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
4: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
3: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
4: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
3: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
4: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
3: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
2: Het is 9 uur.
1: RBS.
2: RBS Radio. RBS Nieuws. Op sociale media zijn beelden opgedoken van de drieste steekpartij in het noorden van Parijs vanmorgen. Op de beelden, wellicht gemaakt door een omstaander, zegt de man met het mes dat Allah hem zijn daad heeft bevolen. De man stak drie vrouwen op straat neer met een keukenmes. Een van hen was zwanger. Twee van de drie raakten ernstig gewond. Kort na de feiten kon een agent in Burger de dader overmeesteren. Binnenlandse Zaken in Frankrijk houdt vol dat het motief van de man onduidelijk is en dat hij een sterk verwarde de indruk maakte. Op een braakliggend privéterrein in Anderlecht is opnieuw een geïmproviseerd Roma-tentenkamp opgedoken. Er zou een tiental zigeuners verblijven. De bewoners hebben reguliere opvang geweigerd en willen niet vertrekken. Al geldt sinds kort een gasboete van €500 voor het illegaal opslaan van een kamp. Anderlecht kampte eerder dit jaar al meermaals met hetzelfde probleem. PS-burgemeester Kumps zegt dat de bewoners onder geen beding kunnen blijven. In een open brief reageert FIFA-voorzitter Gianni Infantino furieus op alle kritiek op het recente WK-voetbal. De Zwitser beschouwt het toernooi als een succes met amper incidenten en vooral eenheid en inclusiviteit. Infantino verwijt onder meer media en pers onjuiste informatie en haat te verspreiden. In de brief ging hij niet in op de ongedaan gemaakte schorsing van de Amerikaanse speler Balogun voor de partij tegen België. Infantino besloot met de opmerkelijke woorden dat de wereld tolerantie nodig heeft en geen verdeeldheid. Günther von Hagens is overleden. De Duitse anatoom werd in de jaren 90 wereldberoemd met zijn Körperwelten tentoonstellingen met opgezette menselijke lichamen. Hij gebruikte daarvoor zijn eigen methode plastinatie. Bij ons veroorzaakte de expo aan het begin van deze eeuw nog heel wat beroering. Toch lokte Körperwelten wereldwijd meer dan 50 miljoen bezoekers. Von Hagens was 81. Hij leed al geruime tijd aan de ziekte van Parkinson. Overal droog en op de meeste plaatsen zonnig. Het kwik blijft hangen op 24 graden. Vanaf morgen komen de 30 graden opnieuw in zicht.
5: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

Tina Turner, What's Love Got To Do With It? Want op 27 juli 1976 is het een ongelooflijk belangrijke dag voor Tina Turner. Want dan dient ze de scheidingspapieren in van haar huwelijk met Ike Turner. Na 16 jaar samen kiest ze ervoor om weg te stappen uit de relatie die jarenlang werd gekenmerkt door geweld, controle en misbruik. En op dat moment lijkt haar carrière zeer onzeker. Ze houdt nauwelijks iets over van haar werk met Ike Turner, behalve haar artiestennaam, die mag ze houden. Tot in 1976 was Tina vooral bekend als de helft van Ike en Tina Turner. En na de scheiding moest ze haar carrière dus van nul heropbouwen. Overleven, zelfstandig zijn en veerkracht. Enorm veel veerkracht. En toen ze midden de jaren 80 doorbrak met het album Private Dancer, klonk ze heel anders dan vroeger. Minder afhankelijk van een duo-identiteit natuurlijk. En veel meer als een artiest met een eigen verhaal. En wat haar comeback zo uitzonderlijk maakte, is dat ze op haar 44ste opnieuw doorbrak als wereldster. Een vrouw die in 1976 bijna alles verloor, groeide in de jaren 80 uit tot een van de grootste rock- en popsterren ter wereld. Ze overleed op 24 mei 2023. Tina Turner. Goedenavond. Dit is de nieuwe single van Cage the Elephant, Beach.

0: Cage the Elephant, Beaches in Tennessee.
1: Sidetrack.
0: Queens of the Stone Age, die is ook terug. We hebben er 3 jaar op moeten wachten, maar nu zijn ze terug met een nieuwe plaat, een nieuwe single. En opvallend genoeg doen ze dat dus niet met een wall of sound, met allemaal gitaren, maar eigenlijk een vrij serene nummer. Easy Street is dit van Queens of the Stone Age.

was dat met Better. Fame, dat is een neo-soul duo uit België met producer Yannick Kolbunders en zangeres tekstschrijfster Marie Kassiers. Nieuwe single is dit, Better Late Than Never.

0: stage?
1: Wat een paar jaar geleden begon eigenlijk als een spontane ontmoeting, groeide al snel uit tot een creatief partnerschap eigenlijk, hè, met een gedeelde liefde tussen de twee. En over die twee zijn dan Yannick Kolenbunders en zangeres en tekstschrijfster Marie Cassiers. En die gedeelde liefde voor soulvolle muziek, die hoorde je in de band Fame met Better Late Than Never. Punk bestaat 50 jaar, dat laten we niet zomaar voorbij gaan. Dus straks de New York Dolls.
2: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
3: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
2: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
3: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
2: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
3: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
2: Alle info via autocenterlds.be.
3: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
2: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
4: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
5: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
4: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
5: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
2: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
2: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
2: Panos. Enjoy your break.

die bestaat 50 jaar, maar we gaan even verder terug in de tijd nog, namelijk naar 27 juli 1973. De New York Dolls brengen dan hun titeloze debuutalbum uit. Een plaat die op dat moment niet echt een groot commercieel succes wordt, maar toch wel later uitgroeit tot een van de fundamenten van de punk. Met nummers als Personality Crisis, Looking for a Kiss en deze trash die je daarnet hoorde. De band klinkt dan toch wel vuiler, brutaler en losser dan veel van hun tijdgenoten. De New York Dolls zouden nooit echt een grote hit scoren, maar hun invloed die reikt ver. The Ramones, The Sex Pistols, The Clash en Guns N' Roses zelfs lieten zich allemaal inspireren door deze legendarische band, de New York Dolls. Dit is Few Bits, Bubble Trouble.

Roski hoorde je met Maintained Love. Sam Bettis, die kennen we natuurlijk allemaal van Case Choice in der tijd, maar hij keert terug naar een van die bekendste nummers uit de jaren 90 van Case Choice. Not an Addict, maar volledig akoestisch.

0: te beluisteren is ook bij RBS. Deze Floris Francis Arthur hoort je met zijn nieuwste single. En die heette De Zwaartekracht.
1: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
2: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
1: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
2: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
3: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
3: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

melancholische trip. Zoals deze When the Cool Kids Ruled. Je hoort de Marble Sounds. Kelela die heeft haar derde album uit. Het heet New Avatar. En het is de plaat waarop ze verder bouwt aan haar eigen wereld van deze futuristische R&B, elektronica en nachtelijke clubsferen. The Bridge is dit van Kelela.

ongetwijfeld als bassist bij de Red Hot Chili Peppers, maar hij heeft nu ook een solo-project klaar met fantastische jazz-songs op. Niet als basgitarist, maar als trompetist, waar hij oorspronkelijk mee begon, als geschoolde trompetist te spelen. Je hoort de Flea met Traffic Lights. Dit is Lucy Robinson, Let Down.

0: Camille, de deuren sluiten, dat kan hier in het Zuidwijk, want je hoorde de band Camille met Campo. Geniet nog van de verfrissende momenten die je hopelijk gaat tegenkomen in onze derde hitgolf die eraan komt vanaf morgen. Geniet vooral van elkaar en geniet van RBS. Straks is er Bart Staes. Tot volgende week.
1: RBS.
2: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Hamme en Westmünster.
2: Op 107 en 103.9 FM.
3: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
4: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
3: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout, van klassieke tot moderne look.
4: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde en de prachtige keuze in onze showroom, Stokkelaar 7 te Lokeren.
3: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
4: Suisbruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
3: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
2: Het is 10 uur.
1: RBS.
2: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Op sociale media zijn beelden opgedoken van de drieste steekpartij in het noorden van Parijs vanmorgen. Op de beelden, wellicht gemaakt door een omstaander, zegt de man met het mes dat Allah hem zijn daad heeft bevolen. De man stak drie vrouwen op straat neer met een keukenmes. Een van hen was zwanger. Twee van de drie raakten ernstig gewond. Kort na de feiten kon een agent in Burger de dader overmeesteren. Binnenlandse Zaken in Frankrijk houdt vol dat het motief van de man onduidelijk is en dat hij een sterk verwarde de indruk maakte. Op een braakliggend privéterrein in Anderlecht is opnieuw een geïmproviseerd Roma-tentenkamp opgedoken. Er zou een tiental zigeuners verblijven. De bewoners hebben reguliere opvang geweigerd en willen niet vertrekken. Al geldt sinds kort een gasboete van €500 voor het illegaal opslaan van een kamp. Anderlecht kampte eerder dit jaar al meermaals met hetzelfde probleem. PS-burgemeester Kumps zegt dat de bewoners onder geen beding kunnen blijven. In een open brief reageert FIFA-voorzitter Gianni Infantino furieus op alle kritiek op het recente WK-voetbal. De Zwitser beschouwt het toernooi als een succes met amper incidenten en vooral eenheid en inclusiviteit. Infantino verwijt onder meer media en pers onjuiste informatie en haat te verspreiden. In de brief ging hij niet in op de ongedaan gemaakte schorsing van de Amerikaanse speler Balogun voor de partij tegen België. Infantino besloot met de opmerkelijke woorden dat de wereld tolerantie nodig heeft en geen verdeeldheid. Günther von Hagens is overleden. De Duitse anatoom werd in de jaren 90 wereldberoemd met zijn Körperwelten-tentoonstellingen met opgezette menselijke lichamen. Hij gebruikte daarvoor zijn eigen methode plastinatie. Bij ons veroorzaakte de expo aan het begin van deze eeuw nog heel wat beroering. Toch lokte Körperwelten wereldwijd meer dan 50 miljoen bezoekers. Von Hagens was 81. Hij leed al geruime tijd aan de ziekte van Parkinson. Overal droog en op de meeste plaatsen zonnig. Het kwik blijft hangen op 24 graden. Vanaf morgen komen de 30 graden opnieuw in zicht.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Titelcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
5: Roep maar als die gaat, hè.
6: Tegen mij kan je echt alles kwijt.
5: Dag en nacht.
7: Ik ben er voor je.
8: Wil jij verder gaan dan deze clichés? Ontdek vrijwilligerswerk bij Hulplijn Teleonthaal. Volg de opleiding tot telefoon- of chatvrijwilliger en maak het verschil voor wie nood heeft aan een anoniem luisterend oor. Meer info op www.tele-onthaal.be.

digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
4: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 11 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
4: DDS roept verenigingen en initiatiefnemers op om deel te nemen aan de nieuwe projectoproep van Streekfonds Oost-Vlaanderen. Wie de jury overtuigt met een warm en duurzaam project kan een geldinzamelactie opzetten. Voor elke ingezamelde euro legt het Streekfonds nog eens 1 euro bij. Zo kan een project tot 12.000 euro steun krijgen. Kandidaturen kunnen nog tot 12 november worden ingediend. Wie hulp nodig heeft bij de aanvraag, kan deelnemen aan een digitaal infomoment in september of oktober. Vorig jaar kregen zo 6 projecten uit de regio al steun. In Aalst start in september een studie naar de heraanleg van de Haring, het drukste en gevaarlijkste kruispunt van de stad. De stad en het agentschap Wegen en Verkeer bekijken verschillende scenario's, van een nieuwe inrichting tot bruggen of een tunnel. Eind volgend jaar moet een eerste projectnota klaar zijn, maar daarna volgen nog technische studies en moet Vlaanderen budget vrijmaken. Een echte startdatum voor de werken is er dus nog niet. In Gent is zaterdagnamiddag een zinkgat ontstaan in de Jans-Frans-Willemstraat vlakbij de Overpoortstraat. De politie kreeg een melding van het incident. Technische ploegen werden opgeroepen om de situatie te beoordelen en de nodige maatregelen te nemen. Wie in de buurt moet zijn, houdt best rekening met mogelijke hinder en volgt de signalisatie ter plaatse. Een peuter van ongeveer 3 jaar is zaterdagmiddag gereanimeerd in recreatiedomein De Blaarmeerse in Gent, nadat hij in de Krekenplas in de problemen was geraakt. Redders merkten de situatie snel op en begonnen meteen met de reanimatie. Ook een arts die toevallig aanwezig was, hielp mee. Toen de ambulance aankwam, was het kindje opnieuw bij bewustzijn en aan het huilen. Het werd uit voorzorg met extra zuurstof naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de uitbater kon dankzij het snelle optreden van de redders erger worden voorkomen. Zo, dit was een greep uit het regionieuws voor vandaag.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. 052 690 690.
5: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.nl.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
2: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Zele.
0: Op 107 FM. Het is 12 uur.
1: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws. Op sociale media zijn beelden opgedoken van de drieste steekpartij in het noorden van Parijs vanmorgen. Op de beelden, wellicht gemaakt door een omstaander, zegt de man met het mes dat Allah hem zijn daad heeft bevolen. De man stak drie vrouwen op straat neer met een keukenmes. Een van hen was zwanger. Twee van de drie raakten ernstig gewond. Kort na de feiten kon een agent in Burger de dader overmeesteren. Binnenlandse Zaken in Frankrijk houdt vol dat het motief van de man onduidelijk is en dat hij een sterk verwarde de indruk maakte. Op een braakliggend privéterrein in Anderlecht is opnieuw een geïmproviseerd Roma-tentenkamp opgedoken. Er zou een tiental zigeuners verblijven. De bewoners hebben reguliere opvang geweigerd en willen niet vertrekken. Al geldt sinds kort een gasboete van €500 voor het illegaal opslaan van een kamp. Anderlecht kampte eerder dit jaar al meermaals met hetzelfde probleem. PS-burgemeester Kumps zegt dat de bewoners onder geen beding kunnen blijven. In een open brief reageert FIFA-voorzitter Gianni Infantino furieus op alle kritiek op het recente WK-voetbal. De Zwitser beschouwt het toernooi als een succes met amper incidenten en vooral eenheid en inclusiviteit. Infantino verwijt onder meer media en pers onjuiste informatie en haat te verspreiden. In de brief ging hij niet in op de ongedaan gemaakte schorsing van de Amerikaanse speler Balogun voor de partij tegen België. Infantino besloot met de opmerkelijke woorden dat de wereld tolerantie nodig heeft en geen verdeeldheid. Günther von Hagens is overleden. De Duitse anatoom werd in de jaren 90 wereldberoemd met zijn Körperwelten tentoonstellingen met opgezette menselijke lichamen. Hij gebruikte daarvoor zijn eigen methode plastinatie. Bij ons veroorzaakte de expo aan het begin van deze eeuw nog heel wat beroering. Toch lokte Körperwelten wereldwijd meer dan 50 miljoen bezoekers. Von Hagens was 81. Hij leed al geruime tijd aan de ziekte van Parkinson. Overal droog en op de meeste plaatsen zonnig. Het kwik blijft hangen op 24 graden. Vanaf morgen komen de 30 graden opnieuw in zicht.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.